0: KR1 Wereldradio, waar hadden wij het over?
1: Nou, over onze nieuwe boot, die is te water gelaten. En hij wordt nu op dit moment afgebouwd. En de luisteraars die kunnen zo, straks ons nieuwe zendschip, wat is het, 5 kilometer uit de kust, kunnen ze het bekijken met een verrekijker of zo.
2: Nee, 4 mijl.
1: 4 mijl, ja, zoiets. Oké. Okay. Ja. Maar het kan ook via de webcam, want die schijnt ook, die staat ook die kant op gestraald. Dus
3: ja.
1: Luisteraars kunnen dan ook zien via de website.
3: Het nadeel is, het signaal gaat ook via de bunker waar de techneuten zitten. Die zien niks van het hele schip. Dat schip vaart rondjes of heen en weer langs.
2: Ja, maar de mast is verhoogd. Er staat een camera in de mast. Hè? Dat is, kunnen ze net zien. Met een goede bril wel.
3: Dus kamerradio1.nl, dat is KR1 Wereldradio. En heb je wat leuks op de draaitafel liggen, boy?
2: Nou, helemaal niks.
1: Fijn dat je luistert.
2: Wat zou jij doen?

0: Nee, jongens, ik ken hem. 3, 2, 1. Kennemer Radio 1. Nieuws.
1: Nee. Dit is, jawel, dit is nieuws. Dit is KR1 Nieuws. Er stroomt weer heel wat water door de zee. Zoals ons is gemeld door getuigen vanuit de uitzendbunker. Dit was het nieuws.

Is ik er al plezier aan de deur. Maar ja, meestal zeggen ze goeiedag en hoe het met je gaat. Nou, ik hoef meestal niet mij in de hand boeien. Maar ik heb geen onderdak, dus ik had het wel leuk gevonden om onderdak te krijgen, eigenlijk. Stiekem zou een radiotje meenemen. En dan kunnen we radio inluisteren.

0: Dutch Music on KR1. We're talking about the media. En er wordt heel veel klaagd over ons in de media. Dat wij er niet mogen bestaan en zo. En ze kunnen het gewoon niet hebben, denk ik, dat wij er zijn of zo. Hè?
1: Ja, ik weet niet wat het is, maar ik heb nog nooit klachten van luisteraars gehoord. Jij wel?
0: Nee, alleen maar van jaloerse concurrenten. Dat is wel een goeie eigenlijk. Daar gaat het eigenlijk om. Oh, ah, nou. Daar heb je Joy. Ja, kom maar hier, Joy. Ik heb het een beetje koud namelijk.
1: Heb je koffie bij je?
0: Nee, dat heeft ze dan weer niet. We gaan weer even wat muziek draaien.
2: On shortwave, medium wave, FM en internet. The new world service. KR1. World Radio.
3: Wereldomroep vanuit de Hollandse

0: Zo, we hebben weer een verzoekje, Ruud, van Marijse. Wat een aparte naam, Marijse. En Marijse, die werkt in een magazijn. En ze luistert vaak naar jou. Ik luister vaak naar jullie, vooral naar Ruud van Heemskerk. Dat ben jij toch?
1: Ja, dat ben ik nog steeds.
0: Ik vind dat hij een sexy stem heeft en zijn foto op de website, die vind ik ook nogal hot. Zou ik via deze weg een afspraakje met hem kunnen maken?
1: Oh jee.
0: Ik werk in een magazijn en ik wil bij deze ook de groetjes doen aan al mijn collega's. Vooral aan Gert-Jan, Miep, Marcella en Koenraad. Nou, bij deze is dat dus gedaan. En dus een afspraakje met Ruud van Heemskerk. Is dat mogelijk? Ja, is dat mogelijk? Weet ik veel. Ja, hij zit naast me.
1: Nou ja, ik sta overal open voor natuurlijk. Hè. Dus we kunnen altijd... We hebben volgende week toch...
0: Laat je fanclub het niet horen.
1: Nou ja, goed. Je moet er gewoon wel voor openstaan. Je weet het nooit in
0: ja,
1: het leven,
0: zakelijke
1: hè?
0: Besprekingen voeren met mij, mensen van het promotieteam.
1: We zien elkaar volgende week wel even op de...
0: Waar zitten we?
1: Bij het open huis toch? Daar bij
0: IJmuiden?
1: Ja. IJmuiden was
0: met het promotieteam. Ja. IJmuiden, de markt. Wat een lekker muziekje is dit. Ga jij hem aanzetten?
1: Ja, ik druk nu op deze knop. Daar komt-ie. Yee!

0: Zo, we zijn hier lekker met de dames van het promotieteam worstjes aan het eten, luisteraars.
1: Worstjes op mijn borstjes. Een borst, bedoel ik.
0: Oh ja.
1: Een borst op mijn borst.
0: Ja, het is geen televisie. Nee, zo erg is het nog niet met Ruud.
1: Met Ria Valk. Ja, was dat toch?
0: Ja.

0: Kennemerradio 1.nl, dat is natuurlijk de website waar je de hele dag kunt luisteren naar dit geweldige radiostation. Alle DJ's zijn regelmatig aanwezig, maar wij zijn er eigenlijk het meest, hè Bart?
1: Ja? Telefoon doet het niet. Hallo, ja, dat is het vocht. Wij zijn er, ja, dat denken we zelf. Omdat we, als wij zijn, dan zijn de anderen er weer niet. Maar die anderen zijn er ook wel vaak.
0: Ja.
1: En de mensen achter de schermen, hè. We hebben hier zo'n kamerscherm staan. En daar staat het promotieteam zich altijd om te kleden. Dat zijn de mensen achter de schermen, zijn dat hier.

0: Ja, we nemen alleen maar freaks aan hier bij Kennen We Radio 1. Ik vond het een lekkere mix, de laatste paar plaatjes. Wat vond jij ervan?
1: Ja, het was wel heel gezellig en zeker weer als vanouds.
0: Ja, we hebben nog meer muziek, zoals Oud Dis en Lekkere, of niet?

0: Gordon, die luistert. Wist je dat?
1: Die ken ik niet. Wie is dat?
0: Ja, dat is een zanger uit Amsterdam. Die is vaak op tv.
1: Is hij dik?
0: Ja. Nou, lekker denk. Maar goed, hij luistert dus wel. Hij gaat hier wel eens met vakantie. En nou ja, dan heeft hij ons zo heeft ons leren kennen. En nu luistert hij ook thuis. Dus Gordon, die belde net op. Hij zegt, draai eens wat meer plaatjes van mij. Maar dat doen we niet, hè?
1: Nee, ik vind het niet leuk.
0: Dus we draaien dit.

0: Luisteraars, we zijn even de microfoons aan het testen in de zitruimte van de bunker.
1: Oké, boy, microfoon is voor jou. Piep, piep.
2: Nou, gewoon niet te hard erin praten, zo bij een afstandje een beetje.
1: Niet te hard praten.
2: 10 centimeter eraf is het goed.
3: Ja, je moet grotere afstand.
1: Ja, gaat grotere afstand? Nou, geweldig hoor.
2: Ja.
1: Oké, nou voor mij geen probleem.
0: Muziek op KO1 nu.

0: aluminiumfolie.
1: Ik heb van iedereen het kutste jaar gehad.

0: KR1 Radio, Hortegolf 6285. Reageren? Stuur een mailtje naar info@kr1.nl. Nogmaals, dat is info@kr1.nl.
1: This is KR1 Radio.
2: Feel free to send your reactions to our email address, info@kr1.nl. That is info@kr1.nl.
3: Your station,
2: KR1.
4: Blah, blah, blah, blah, blah, blah.

geweest? Ben jij nog naar de Stones geweest? Die whisky smaakt naar kale thee. Ben jij naar Truus of Desiree?

0: kom.
1: Ik heb het reuze naar mijn zin. Doe jij de saus er maar vast in. Is Jaap al weg? Oh, dat is snel.

0: stom.
1: Ik heb het reuze naar mijn zin. Doe jij de saus er maar vast in. Is Jaap al weg? Oh, dat is snel. Nou ja, ik zie je morgen.

underneath. The way she fights.

0: really need another black guy on unemployment right now? I'm sorry, I get that from my mother. She's a typical white person.
1: This is the Parody Parade. The Parody Parade Show on
2: KR1
1: Shortwave.
3: Dit is de Parody Parade, samengesteld door Andy Zilver. Je bent afgestemd op 6285 Korte Golf, KR1 Radio.
2: Feel free to send your reactions to our email address, info@kr1.nl. That is, info@kr1.nl.
4: Your station,
2: KR1.
5: Luister naar de amateurs, we luisteren weer naar uw vaste etenpiraat met de nieuwe plaat van Herman de Vries met zijn bijrijder Gerard de Vries. Hartstikke gezellig, met de vlam in de pijp.
6: Met de vlam in de pijp, scheur ik door de Brennerpas. Met mijn illegale handel, goed verborgen

0: Weet je nou zeker dat we in het vorige nummer ook geen doedelzak hadden?
1: Nee. Doe dat altijd om en om. Accordeon, doedelzak, accordeon, doedelzak.
0: Er staat mij bij dat we toen ook een doedelzak hadden.
1: Nee, tijd, helemaal niet.
0: Oh, jij moet weer, Jan. Je moet weer. Schiet een beetje op.

0: Hiermee zijn we aan het eind gekomen van dit parodieparadeprogramma. Dank voor het luisteren.
1: We are now at the end of this program. Thanks for listening to the Parody Parade.
2: But now for something completely different.

0: Goed zo. We zijn hier nog steeds heerlijk in de Kennemer Radio 1 uitzendbunker. Bezig met de duo-presentatie. We breken even in op de mix. Ja, sorry hoor. Ja. De mixer kijkt ons even vertwijfeld aan. Want wij gaan even live verslag doen. Hè? Jij gaat vertellen dus hoe ik dit ijsje opeet.
1: Nou.
0: Nee. De microfoon doet het.
1: Je gaat me toch niet vertellen dat je hem op je voorhoofd drukt, hè?
0: Zal ik het doen? Daar hebben de luisteraars niks aan.
1: Oh, nee.
0: Oké, nou, draai me wat muziek, dan doe ik het gewoon.
1: Oké.
0: Daar komt-ie.

0: KR1.
1: Het wordt tijd voor een plaatje, vind je niet?
2: Harry, dit is een plaatje.
1: Ja, het wordt toch even tijd voor een muziekje nou. Ik ga even een singeltje opzetten.
2: Hoe kan dat nou?
1: Wat dan?
2: Dit is 33 toeren.
1: Ja, nou en?
2: Dat gaat dan toch niet, man?
1: Ah, jawel, tuurlijk wel. Ik zet gewoon even lekker een singeltje op.
3: Willem drinkt zich te lubben. Willem is de jongen.
2: Hoor je het nou? Dat kan dus niet.
1: Ik weet het.
2: Wat?
1: Als je dan een singeltje op 33 toeren draait.
2: Ja, ja.
1: Dan moet het goed komen.
2: Ongelooflijk.
0: KR1.

0: niet opnemen. Dat ding vibreert echt zo lekker.
1: Good Vibrations on KR1 from the bunker in Holland.

0: Zo, Ruud, hier ben jij volgens mij en ik ook nog nooit geweest. Achter deze deur.
1: Nou, eens even kijken. Krijg je hem open?
2: Even de zakpad aan.
0: Wacht even. Ah joh, mijn vinger.
2: Kijk man, ja, ik zei het al.
0: Hij is open.
1: Oké. Okay.
0: Wat zien we nou?
1: Nou, het is wel donker.
0: Nou, we laten het u weten. Eerst maar even wat
3: nog hier denken. Wat een toestand!
1: Ja, doe maar.
4: Dit is het vrouwelijkste radiostation van Holland. Dit is Kennis.

0: Goh, ik was nog eens een keer in Spanje en toen, ik werd al een beetje grijs aan de zijkant bij mijn oren. Dat heb je als je 30 bent gepasseerd. Dan,
1: Maar bij sommige mensen beginnen het al vroeg inderdaad.
0: Ja.
1: Zoals bij jou, ja.
0: Dus ik ging naar de supermarkt en ik denk, ik ga een doosje haarkleuring kopen. En, en toen, ik denk, ik moet gewoon bruin hebben, weet je wel. Dus ik denk, deze is wel goed. Maar ja, dan kom ik in het appartement. Ik ga mijn haar ermee wassen. Word ik helemaal zo zwart. Word helemaal zo zwart als een Spanjaard.
1: Wat een drama.
0: Maar het blijkt dus achteraf, dat was voor vrouwenhaar bedoeld. En dat heeft een andere uitwerking op mannenhaar.
1: Ah, ja.
0: Dus het was helemaal zwart, joh. Het is verschrikkelijk. Ze hebben me uitgelachen allemaal. Al die meiden van het promotieteam, die zeiden van, dat krijg je er niet meer uit.
1: Ja, ze moeten je meteen niet meer.
0: Nou, het was gelijk klaar.
1: Al van die meiden die kikken op grijs in de slapen.
0: Maar toen ben ik naar de kapper gegaan daar. Toen heb ik kon ik voor 7 euro heb ik me helemaal kaal laten scheren.
1: Ja hoor, helemaal kaal.
0: Ja, van boven.
1: Je kan toch ook gewoon zwart haar handhaven, even?
0: Beneden wel, maar boven niet.
1: Een halve wereldbevolking heeft zwart haar. Jongen.

0: Trio presentatie met z'n tweeën. Er is er even eentje naar de Porta Porti.
1: En oh ja.
0: Ja, hij wilde geen microfoon meenemen, vreemd genoeg.
1: Ja, dan moeten ze er wel chemicaliën in doen. Want de laatste zat er niet geen chemicaliën in. En toen lag er iets in wat niet gefermenteerd was.
0: Ja, ja, en daar zit jij weer in te grutten. Ja, dat zijn de praktijken van Ruud luisteraars.
1: Kijk, en, de toestand hier is dat je last hebt van vliegen natuurlijk. En dan wordt het zwart van de vliegen.

Van 1960 tot 1975. En al het moois wat ertussen ligt. With the radio. This is the life I live. Dit is de Beatgeneratie.

0: 2, 3, 4, 5, 6.
1: Dat is mooi. Hij heeft ook een modulatie. Ja. Als hij te veel in de mengpaneel stuurt, dan gaat hij branden. Dus, ja. Dus nu is hij eigenlijk te hard. Dus nu moet ik hem eigenlijk zachter zetten. Hey, zo. En dan zet ik hem hier weer wat harder. Dat hij niet overmoduleert in de mengpaneel.

ja, dat was lekker, luisteraars. Een heerlijk plaatje. We hebben er nog veel meer. Ik moet nu presenteren, terwijl Joe Neefjes mij aan het kittelen is hier in de bunker. Maakt niet uit. Wat zeg je, Ruud? Oké, Ruud Kastrikum is een vis aan het bereiden. Nou, dat moeten we niet hebben. Wil je even buiten gaan staan met dat ding? Goed zo. Wat hebben wij hier, luisteraars? Hier bij de uitzending van Nico Stegeman hebben wij weer wat fijne muziek. Die gaan we heel gauw draaien. We hebben ook een reactie ontvangen van niemand minder dan even kijken, John. John heeft een café in Londen en die luistert. Hij heeft ook hij is Nederlands, hij heeft een Engelse vrouw. Nou, fijn joh. En er komen ook veel Nederlandse gasten en die joelen lekker mee. Blijf dat vooral doen daar. Dit is KR1 and we are alive and kicking. Woo!

0: Als we bij de bunker een grote palmboom laten plaatsen. Lijkt je dat wat?
1: Een palmboom bij de bunker plaatsen, hangt er vanaf. Als we nou een bunker in Spanje regelen, dan redt hij het wel. Hier niet.
0: Waarom? Tegenwoordig heb je bunkers die zijn geënt op wortels.
1: Ja.
0: Op Nederlandse wortels.
1: Ja, roots.
0: Ja.
1: Oh ja?
0: Ja.
1: Je hebt palmbomen die zijn geënt op Nederlandse wortels.
0: Ja, en dan takken die beter tegen ons klimaat.
1: Oh, dat wist ik niet zeg.
0: Ja, die palmbomen staan toch op die eilanden toch ook in de wind te waaien. Nou, hier waait de wind ook altijd.
1: Oké. Okay.
0: En het is veel zonneschijn. Er zijn geen bomen in de buurt waar ze last van hebben.
1: Laten we het doen. Ja, we gaan het doen en dan zo'n hoogtezon eronder, zodat het ook in de winter warm is.
0: Een soort paradijsje ervan maken.
1: Een paradijsje maken en dan kan Joe Neefjes en Bloem en noem maar op. Die kunnen dan lekker in bikini gaan zonnen daar. En dat is een leuk zomerstafereeltje en inspirerend voor de presentatoren om te zien.
0: Maar ja, onze techneut die zal wel elke keer die camera naar beneden draaien, want, in plaats van dat hij in de verte kijkt.
1: Ja, die heeft altijd al gynaecoloog willen worden, zeg ik altijd. Nee, dat is af en toe erg hoor, die zoomt soms in op dames, ja. En daar is hij voor berispt door de directie.
0: Oh ja?
1: Ja, maar hij blijft het gewoon doen, dus ja.
0: Nou, kan hij straks voor straf mooie zonnepanelen schoonmaken?
1: Ja.

0: oké, tot aan de pannenwerk bij Kennemer Radio 1. Het is een hele flitsende show vandaag. Ruud van Heemskerk zit naast mij. Goedendag. Hallo.
1: Hallo Bart.
0: Ja, heb je er zin in?
1: Wat bedoel je flitsend? Ja, er staat hier wel een flitsende lamp.
0: Ja, nee,
1: die
0: maar...
1: flits wel, maar...
0: Heb je zin in ons programma? Heb je er zin in?
1: Ach, gat, nee.
0: Ja. Je moet net doen alsof het gezellig is en leuk hier. En alsof wij er zin in hebben om komend uur dus ons programma te presenteren. We hebben wel een heleboel leuke plaatjes.
1: Ja?
0: Mag ik ook niet.
1: Oh.
0: Nou, geen leuke plaatjes uitgezocht. Maar we gaan wel gezellig presenteren met lekker cowboykreten en zo.
1: Ja, hier staat een grote bak met plaatjes. En af en toe grijpen we er gewoon eentje uit. Ja, toch?
0: Wat een desillusie voor de luisteraars, zeg.
1: Van voor mij,
0: je
1: toch?
0: Moet een schijnwereld opwerpen. Dat er net dat alsof wij het leuk vinden hier.
1: Ja. Oh ja?
0: Ja, en alsof het leuk is.
2: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss and say goodbye.

Ja, we hebben hier allemaal een Kennemer Radio 1 t-shirt aan. En sommigen ook een pet op. Oh, de telefoon gaat ook nog. Ja, het gaat gewoon maar door hier. Het gaat gewoon maar door.

0: kan nemen, ora, bitch.
1: We lopen over het strand naar de bunker, maar daar ligt een hondenpoep. En dan hangen er wel van die poepzakjes, maar die zijn er dan niet altijd. Ja, die poepzakjes trouwens, daar kunnen we wel wat mee doen, misschien. Als ze bijvoorbeeld in de fietstas stoppen van Nico Stegeman.
2: Ja.
1: Ja, dan kan die het weer afvoeren naar de...
2: Of die meisjes van het promotieteam, die kunnen aan het begin van het strand staan en dan kunnen ze er meteen uitdelen.
1: Ja.
2: Met een stempeltje erop van Kennen we Radio 1.
1: Ja, dat is wel een goed idee. We hebben nog van die zakjes. Dat is niet helemaal daarvoor bestemd. Durex staat erop, maar die hebben we dus nog van dat soort dingen met de KR1 stempel erop. Dus nou, dat kunnen we, kunnen ze dan inderdaad uitdelen en op het strand.
2: Doen we weer een beetje aan een vorm van recycling, ja toch?
1: Ja, dan zijn we goed bezig, luisteraars. Ja, je moet tegenwoordig goed bezig zijn voor het milieu, want dan krijg je meer luisteraars. Hè? Wij zijn heel goed voor het milieu. Wij komen ook uit een heel goed milieu. En de burgemeester ook, toch, burgemeester?
3: Ja.
1: Ja.
2: Ga zitten hier.
3: Nee, ik ga niet zitten hier. Heb je die stoel gezien? Een bende. Ik vind het altijd een bende.
1: Ja, dank u wel, burgemeester. Altijd weer vriendelijk als hij aan het woord is, deze burgemeester. En als hij te moeilijk wordt, wat doen we dan, Ruud, aan die burgemeester?
2: Ja, nou, je weet het. We hebben hier nog een dwangbuis achterin liggen. En,
3: Ja, daar zat ik gisteren al in toen ik die paddo's had gezocht. Dan ben ik wakker in een dwangbuis. Nou, daar trap ik niet meer in.
1: Dus, nee, we hebben een andere methode. Dat is deze vliegenmepper. En dan...
3: Ja, maar ook... Oh, mijn kus goed weer te doen, oh, kunnen.
1: Zo doen we dat dan met de vliegenmepper, hè?
3: Rare toestanden hier.
1: Rare man ook hier eigenlijk, die burgemeester.
2: Maar goed.
1: Hij is wel populair uit mijn fanclub.
2: Ja.

Heb jij al wat in de shoutbox gezet? Ik heb hier een schermpje. En we doen het hier niet voor niets, mensen. Dus doe het vooral even. Daar kicken we op. Al honderden mensen hebben dat gedaan. En dan, dat motiveert. Om bijvoorbeeld platen te draaien zoals dit.

Hey, dit is KR1 en we draaien hier een heerlijk plaatje speciaal voor alle dames die luisteren. En we hebben heel veel dames luisteren. Ja, alright baby. En wij gaan heerlijke muziek voor jou draaien. Geniet ervan, zou ik zeggen. Misschien, heel misschien, ja, word je er wel een beetje, nou wat zal ik zeggen, begin je een beetje te wiebelen. Sta dan gewoon op en ga een beetje lekker dansen. Er zijn vast wel mensen die dat leuk vinden. En als er geen mensen zijn die dat leuk vinden, ga je gewoon voor de spiegel staan en dan vind je het zelf leuk. Ja, oké, hier komen ze. Lekkere muziek. Op KR1.

je doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

0: Dat was Anna en Carmen van het promotieteam in Spanje. Die doen de groeten nog.
1: Oh ja?
0: Ja.
1: Oh, wat leuk.
0: Ze hadden een mail gestuurd en of een plaatje, Spaanstalig plaatje wilden draaien.
1: Ja, nou die hebben wij wel. We hebben hier een paar mensen die erg veel Spaanstalige muziek erin gooiden. Leuk dat ze luisteren.
0: Olé, olé, olé, olé.
1: Ja, we hebben luisteraars in Hollandse enclave Benidorm. Hebben wij dus ook veel luisteraars. Vandaar dat we daar ook Spaanstalige mensen hebben, hè? Promotiedames.
2: KR1 World Radio.

0: Nou, dat was weer een fantastisch fijn nummer. We gaan nu verder met de volgende. Even het tempo gaan we langzamerhand een beetje opvoeren. Dus blijf in ieder geval verzoekplaten sturen naar info@kennemaradio1.nl. En je luistert op dit moment naar Ruud van Heemskerk.
1: Yeehaw!

Met z'n allen kunnen we ervoor zorgen dat de laatste wens van Kim uitkomt. Stort je bijdrage op 1182886660. De naam van Vrienden van Kim, Plaats Hoorn.

0: zijn trouwens ook met de kermis, hè?
1: Ja, waar? In Beetsterzwaag.
0: Ja.
1: Ja, en?
0: Nou, dat is toch wel leuk. Dan kunnen de mensen ons ook weer eens even zien.
1: Ja, dat is inderdaad. Het is natuurlijk radio. En mensen zijn nieuwsgierig. En ja, iedereen kent de naam, KR1. En jij hebt dan altijd zo'n bordje op van Ruud van Heemskerk. Ja, dat doet die expresluisteraars. En dan lopen mensen vaak achter hem aan, willen ze handtekening. En dan heb je ook nog van die foto's in je borstzakje toevallig van jezelf. En dan zet je dan zo'n handtekening op.
0: Ja, ja. Ik heb die kaartjes heb ik nog eens een keer laten drukken.
1: Ja.
0: In de Oekraïne.
1: Oh, Oekraïne.
0: Ja.
1: Ja, ja. Ja, we hebben ook af en toe Oekraïense plaatjes. We hebben daar best wel luisteraars, vreemd genoeg eigenlijk.
0: Ja,
1: natuurlijk World Radio. Maar in die hoek hebben we meer luisteraars als in een andere hoek.
0: Nou, je kunt daar gewoon je fotootjes laten drukken en dan...
1: Oké.
0: Ja, dat heb, voor een halve krats heb je een paar duizend.
1: Ja, voor een paar, wat heb je daar? Roebel?
0: Nee, dat gaat met, hoe heet dat ook weer? Krivnas.
1: Nooit van gehoord, weet je dat? Krivnas.
0: Krivnas.
1: Ja.
0: Brezhnev.
1: Nou, als het dan Poetin ligt, hebben ze daar straks geen euro's.
0: Het is allemaal nog een beetje rollenbollen daarom.
1: Ja.
0: Gaat niet goed. Wat daarvan terechtkomt, weet ik niet.
1: Ze zijn wel behoorlijk into radio daar in Oekraïne. Hè? Allemaal erg actief in de radio. Erg radioactief. Komt natuurlijk omdat Tsjernobyl daar lag.

0: We gaan weer een leuk plaatje draaien, toch? Sinterklaas is jarig. Gaan we die draaien of iets anders?
1: Nou ja, ik zag over Sinterklaas gesproken. Er liep er een in Spanje over het strand.
0: Ja, zonder baard. In zijn zwembroek.
1: In de zomer.
0: Een echte?
1: Ja, er bestaat nog geen...
0: De echte. Rond deze tijd moeten we rekening houden met...
1: Maar ik denk dat hij een grapje aan het uithalen was. Maar hij liep gewoon in een Sinterklaaspak op het strand.
0: Dus hij komt echt uit Spanje.
1: Gek, hè?
2: Dan kun je niet uitleggen, dat is gewoon lekker.

0: Steeds meer mensen luisteren naar hun eigen radiostation. Want waar hoor je de populairste muziek? Precies.
1: Dit is Kermradio 1.
0: Alleen op jouw eigen radio.

luisteraar van KR1 Wereldradio. Die wil graag dit nummer horen. En nog een heleboel andere nummers die hij heeft opgegeven. Want jij maakt KR1 Wereldradio. En Erik vraagt ook weer. Dus onder andere deze aan. Daar komt hij weer.

0: luistert nog steeds naar KR1 World Radio. En ja, het is een toestand, want we zijn razend populair. Dat zien wij nu hier live op een schermpje. We zien precies wat de statistieken zijn met het internet. Maar vroeger was het heel anders, toch?
1: Het was zelfs zo dat op een gegeven moment begonnen de mensen naar de uitzending te bellen, omdat wij gevraagd hadden van, we willen weten hoeveel luisteraars er nou eigenlijk waren. Dus, en of de mensen dan ons even wilden bellen, en dan moesten ze alleen even Mimo zeggen.
0: Oh ja, ja.
1: Weet je nog? En toen de telefoon stond blauw. Ja, we legden hem neer en ging weer.
0: En nu zien we het gewoon voor ons op het schermpje dat jij luistert. Blijf dat vooral doen en promoot ons een beetje. Weer een lekker muziekje voor jou.

0: Mooi nummer overigens. En het is bovendien een voormalige alarmschijf. Dit is nog altijd Kennemer Radio 1. En achter de micro ondergetekende Bouwman. Met een leuke hoop.
1: Als de dag van toen hou ik van jou. Misschien oprechter en bewuster trouw. Want toch steeds weer is een dag zonder haar een verloren dag.

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstreken.

Als de dag van toen hou ik van jou. Misschien oprechter en bewuster trouw. Want toch steeds weer is een dag zonder haar een verloren dag met stil verlangen naar. Weer een dag als toen

Ik heb zo vaak geprobeerd je te doorgronden, zoals je in ieder boek lezen kan waardoor. En zag na al die lessen toch het doel versomberen, want vandaag weet ik nog minder dan ooit tevoren. Ik heb 100 maal gezien zonder te begrijpen wat jij nu werkelijk wilde, en ook elke keer als ik verwachtte.

zijn aan elke tijd verbonden. Die een snelle trein vaart en sneller langs ons Zeus, nog steeds helende tijden alle wonden.

Misschien hoort u op de achtergrond wat buitengeluiden. Het is zulk lekker weer en ik heb het besluit genomen hier om het raam bij de studio van Kennemer Radio 1 even open te zetten. Als u eventueel klachten mocht hebben, u kent ons al.

0: 20 centimeter.
1: Maar ook niet te hard, hè? Hij mag niet in het rood. Hij mag niet in het rood, eigenlijk. Zo.

0: Leonneke. Leonneke, is dat geen ex van je, Ruud?
1: Nee, maar Leonneke, dat klinkt wel een beetje een naam uit het oosten vandaan.
0: Ja, nou, dat is er niet. Ze stuurt gewoon een e-mail en ze woont, inderdaad, ze woont in het oosten, zeg. Ze woont in Uitgeest.
1: Nou,
0: dat kijk. Is hier ten oosten van de Kennemerduinen.
1: Oké. Okay.
0: Hoe wist jij dat? Is dat een Uitgeestse naam?
1: Nou ja, het klinkt zo'n beetje oostelijk, zeg. Een beetje richting Drenthe zo, Leonneke, ja.
0: Ja, je bent een helderziend man. Leonneke, jongens en meisjes ook natuurlijk. Ik zit bij het promotieteam, maar ik ben een paar maanden tussenuit geweest omdat ik een studiereis had naar Zuid-Amerika. Dat zal allemaal wel even doorlezen. We hebben geen tijd voor je hele e-mail, Leonneke. Poepoe. Ja. Nou, bij deze vragen was het even dit volgende plaatje aan voor alle collega's van KR1. Dankjewel, Leonneke. Leonneke, ik weet, geen idee. Is die dan met dat strakke truitje? Ze hebben allemaal strakke KR1 truitjes.
1: Ja.
0: Ik weet niet. Draai jij nou gauw dat plaatje, man. Ik weet niet meer wat ik moet zeggen hier in de bunker.
1: Oké.

0: Wat vind jij nou van deze DJ?
1: Ik vind hem geweldig.
0: Dus we gaan hem niet ontslaan?
1: Je bent ontslagen!
0: Shit.

0: vind jij tot op heden van de radiostations op FM? Dan ben je toe aan iets nieuws.
1: Dit is Kennen We Radio 1! Hey!
0: Het nieuwe geluid van je radio.
2: In de ene hand de knuppel, in de andere hand het stuur.
3: Hey Rudy, spiel eens eens.

Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

jou voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Maar jij, zul je soms nog aan me denken? Ben ik soms toch nog een beetje bij je? Ach, ik tel gewoon de lange dagen. Ik tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet.

0: Boydensdorp staat nog steeds buiten, luisteraars. En ik druk even op het knopje, dan kunt u hem ook even horen daar. En daarna draaien we weer een lekker plaatje.
1: Ja, al die Schotse hooglanders.

0: Wat vind jij tot op heden van de radiostations op FM? Dan ben je toe aan iets nieuws. Het nieuwe geluid van je radio. Het nieuwe geluid van je radio.
1: In de ene hand de knuppel, in de andere hand het stuur.
2: Hey Rudy, spiel eens.

Leon, welkom bij de uitzending. Fijn dat je luistert, Leon. En Leon luistert in Amsterdam naar KR1 Wereldradio. Hij luistert ook in de trein, zegt hij. En op sommige wifi in de treinen doet hij het. Nou, de wifi in Nederland wordt alleen maar meer. Dus geniet ervan. Straks overal op de wereld gewoon gratis KR1 Wereldradio.

Vrouw, meisje, jongen, wie je ook bent, wat je ook doet. Heel fijn dat je luistert naar dit heerlijke station. En nu even normaal. Ja!

0: alright. KR1, het knalt lekker door. Al 30 jaar, meer dan 30 jaar. We hebben nog veel meer leuke muziek voor jou. KR1 World Radio. Wij doen de groeten aan de hele wereld. We krijgen erg veel verzoekjes van ambassadepersoneel. En ook foto's. Jij verzocht gisternacht om 3 uur, had jij uitzending, verzocht jij om foto's. En nu hebben we een leuke foto gehad van...
1: Ja, zit er wel leuk bij, ja.
0: Ja, van Lisa. En die werkt op de ambassade in Jemen. En die luistert dan veel naar KR1, omdat wij daar advertenties op die sites hebben staan. En die zegt, nou ja, een leuke foto. Die heeft Ruud nu hier, die heb jij aan de muur geplakt. Waarom?
1: Nou ja, ze hebben een fantastisch goed figuur.
0: Ja.
1: Ze hebben een leuke trui aan.
0: Oké.
1: En nou... Sprak me wel aan.
0: Oké, nou ja. Het zou kunnen. Misschien is het wel een spion, joh. In de ambassade.
1: Nou, ja.
0: Weet jij wat ze doen? Maar goed, wij draaien ook voor de ambassade. Deze is voor jullie daar.

0: Goedemorgen, Van Leeuwenbuizen.
1: Ja, goedemorgen met Ellen. Mag ik voor nu de afdeling typen?
0: De hele afdeling, mevrouw?
2: Dit is de afdeling KR1.

Hey jij daar bij de radio, wakker worden, want hier is Nico Stegeman, dat ben ik dus, achter de knoppen. En ik ga er weer een fijne boel van maken. Ja, we zitten hier met een aantal mensen in de studio en nu ga ik eens even wat zeggen. Oké, wat gaan wij hier allemaal doen? Dat kan ik je vertellen. We gaan eerst Johnny Heefjes even kietelen, want dat deed je bij mij gisteren ook. Ja, ontken het maar niet. Daarna gaan wij de groeten doen aan een heleboel mensen. En we beginnen onder andere met deze. Dat is Clara. En Clara die werkt op een veeslachterij, werkt ze, ja. En zij moet het administratiewerk doen, zegt ze. Dus het valt wel mee in mijn geval. Goed zo, we hebben hier de hele dag KR1 aanstaan. Ook in de centrale hal. Wherever that may be. Groetjes van Stegeman en alle hier aanwezig vanuit de uitzendbunker. En deze is voor jullie daar. Woe! Yeeha! Dit is KR1, jouw happy radio station. En dat is het en dat blijft het. Ja, wat anderen er ook van mogen vinden. Haha! Blijf luisteren.

Eis jarenlange kostijn. Doe heel mijn werk met veel plezier. Bemoei me nooit met andermans zaken. Ben altijd thuis, nooit anders wie. Ik leef circa's en heel solide. Mijn gezicht staat altijd in de plooi. Want ik moet toch aan mijn baantje denken. En aan mijn dagelijkse voor.

Ben ik in Chili of in Ede? In elk café op het Rembrandtsplein. Maar nou ook bepaald geen kosten. Of zoiets van die aard kan zijn. Ik dans daar mijn foxtrotje. En ik slaap daar nooit alleen. Aan een koster is geen zotje. Hij is een mens van vlees en been.

0: Simon. En Simon, die werkt bij de Hoogovens op dit moment. En wij schallen door de hal.
1: Maar dat heet tegenwoordig Tata Steel.
0: Ja, kan mij niet schelen. hij noemt het zelf Hoogovens. Tussen haakjes Tata Steel. Ja, ik weet het ook niet. Maar goed, in elk geval, daar werkt hij. En wij schallen door de hal. Hallo, hallo. Dit is KR1 Wereldradio. Deze plaat is voor jou.

We hebben ze straks wel nog ouder hoor voor je. Remember.

0: Jeetje, Bart.
1: Ja?
0: Wat vind jij er nou van?
1: Zeg het eens, op KRE.
0: Het wordt toch op het duur een beetje vervelend, allemaal dan. Wat? Onder een raam, die station.
1: Nou, zeg niet zo zeuren, man.

maar niet voor je plezier. Wat moet je nog met haar en met haar ouderlijk gezag? En dan opeens.

0: Nou kan je bevruchten, hij niet lekker zeer, hè?
1: You're sleeping, son, I know, but really this can't.

always cool. The reason why

nu naar www.kennemerradio1.nl en luister. Dat is www.kennemerradio1.nl.

0: om te kijken of Maxima weer even aan de telefoon kan komen. We zullen even kijken of we contact kunnen krijgen. Techneut is druk bezig met knopjes en stekkertjes.
1: Hier Maxima.
0: Oké, hallo Hoogheid. Goedendag. Luistert u vandaag de hele dag naar Kennemer Radio 1 of is het eventjes een momentje tussendoor? Zegt u het maar.
1: Ja, de hele dag.
0: Dus u luistert de hele dag hier en het is allemaal tussen de werkzaamheden door. En...
1: Ja, jullie zitten te ouwe hoeren.
0: Oh, nou, gelukkig. Ja, nou proberen er wat gezelligs van te maken. Hoe is het met Alex? Gaat het allemaal goed daar?
1: Maar goed, hij heeft schimmel.
0: Nou, dat gaat lekker. Hij heeft ook schimmel, net als Sinterklaas.
1: Ja, hij heeft een cremmetje.
0: Een cremmetje? Oh, heeft hij last van uitslag of zo op zijn gezicht?
1: Is... Ja, overal.
0: Ja, overal schimmel. Ja, ik begrijp het. En heb je een cremmetje nodig natuurlijk.
1: Dat... Vreselijk, ja. En geen seks meer met de Hoogheid.
0: Och jee. Nou, geen seks meer. Ja, dat...
1: En het huis wordt te klein.
0: Ja, wordt het huis te klein? Nou, dat is toch helemaal te gek. Het zou eigenlijk niet mogen natuurlijk, hè. Want met uw kapitaal moet toch wel kunnen dat het toch allemaal in goede banen moet gaan. Lopen daar in huis. Maar goed, moet je maar met de korreltjes
1: aan. Maar nee, Alex, en ik doe spelletjes.
0: Oh jee, nou dat zullen wel Argentijnse spelletjes zijn natuurlijk.
1: Gangbangs en zo.
0: Gangbangs. Ja, dat is wel leuk. Onze...
1: Ja, daarom wordt het huis te klein. Pakt maar het... nu mijn hobby dus.
0: Oh ja, is het een hobby geworden? Hoe heet het? Prins Bernhard die pakt ook elke in bij elke boom. En vandaar dat hij dus nu al 3 keer vader overal is. Tenminste, tot zover wat we nu weten. Want ja, er zullen er ongetwijfeld nog wel een paar van die blauwe apen nog ergens rondlopen op deze aardbodem. En die,
1: Ja, gangbangs, dat is mijn hobby.
0: Ja, nou, Prins Bernhard die heeft er heerlijk van genoten. Tot op zijn oude dag, hij bleef lachen. Hij heeft zijn eigen vrouw jarenlang in de steek gelaten. En dan ging steeds met een olifant liggen wippen.
1: Heb het hele volk al gehad, haha.
0: Ja, ik denk het ook wel. En nu gaat...
1: Ja, Ruudje, ik luister naar jou op de hele wereld.
0: Oh, gezellig hoor.

0: moet dan ook even aan de ronding, aan de BB komen. Aan de hogelijke.
1: Ja hoor.
0: Ja, wat lekker. Ik hou wel van BB's. Ja,
1: zolang je me majesteit noemt.
0: Oké, majesteit, dat gaan we dan doen. Dan gaan we naar een heerlijk warm eilandje daar liggen in de zon. En dan betasten we elkaar. Dat lijkt me toch een prettig vooruitzicht.
1: Ja, halen ook.
0: Ja, dat is goed. Gaan we doen. Afgesproken. Oké, dan gaan we nu even iets anders doen in de studio. Dan draaien we weer even een plaatje.
1: Landgenoten.
0: Leden van de Staten-Generaal. Ook dit jaar hebben wij
1: hierbij
0: weer...
1: kondig ik aan.
0: Leden van de Staten-Generaal. Hierbij kondigen wij weer aan dat het weer een slecht jaar gaat worden. U krijgt een blauwe envelop binnenkort weer in uw bus. En u krijgt daar...
1: een leuk plaatje.
0: Een leuk plaatje.
2: Dokter, kunt u even komen? Breng uw beste medicijn. Ik heb er nu al jaren last van.

hier een lekkere dolle boel in de studio. Er valt hier ook van alles op de grond. Zeg, wat is dat nou? Ze zijn hier aan het timmeren en aan het doen. Ja, we hebben hier een paar techneuten rondlopen met soldeerbouten en snoeren. En die menen tijdens de uitzending notabene allemaal dingen te moeten doen. Maakt niet uit. Heb jij weinig last van? Ik druk op dit knopje en dan geniet jij van fijne muziek. Kijk maar.

zeg, weet je, wat ik persoonlijk vind. Alles op de radio, ik vind het een grote shit. Ik luister veel liever naar Kennen mijn radio. En dan kan je ook nog je eigen inbrengen, weet je wel. Ja, zo is het toch? En ik luister ontzettend graag naar de jongens. Elke dag, voor mijn pot. You know you drive me up a wall, the way you make good for the nasty tricks you pull.

mensen vragen wel eens, waarom zit je eigenlijk in een bunker? En dan zeg ik altijd maar, ja, we kunnen wel op de snelweg gaan zitten. Maar we zitten dus liever in een bunker met KR1 Wereldradio. Snapt u wel? Ja, dus zitten wij in een bunker en niet op de snelweg. Dit heeft als antwoord op die vragen waarom wij dus in een bunker zitten. Dank u. Goed.

0: KNM Radio 1.
1: Optimaal luistergenot.
2: Ik kijk hier door de gleuf van de bunker. En wat ik nou toch allemaal zie? Kijk maar gauw op de webcam van KR1. En dan draai ik nu gauw een plaatje voor jullie.

0: down there to catch you. Oh, dat was een lekker plaatje. Fijn dat je nog steeds luistert in Nieuw-Zeeland. In Zuid-Afrika nu op het moment luisteren 10.000 mensen. Heel fijn. Wij snappen eigenlijk niet hoe wij zo populair zijn geworden. Maar ja, op een gegeven moment begon dat. En op een gegeven moment ook dat promotieteam deed zijn werk. Hingen letterlijk duizenden posters op alle winkels.
1: Ja, ik kan me nog herinneren op de drukkerij nog. Dat die mensen stonden te kijken van, je moet je zoveel posters hebben.
0: Dit is mooi muziek.

0: hier ook nog eentje van Jos Vatels. Ze hebben daar in de bloemenhal zijn ze aan een inpaklijn bezig voor bloemen. Die hebben ons altijd aanstaan.
1: Ja.
0: En de dames vinden het altijd prettig om op Kennemer Radio 1, oftewel KR1, afgestemd te zijn. Bij deze gaan we voor hun ook deze plaat draaien. Daar komt.

aan de rem, geen stops. Zak het voor me, gooi die hamstring los. Zet je aan het werk alsof je bent op job. Alias nonchalant, ik heb scheidgap. Catch geen feelings, ik ben koud net de ijskast. Pak je geld en je wijf af, zet het in mijn zak. En ik prik je bitch op een vrijdag. Heb die bitches op mijn hielen net de enkelsok. Ik hoef niet te wiepen, ik wil enkel top. Zet je aan het werk alsof je bent op job. Je moet zakken door je knieën tot je enkel post. Heb die bitches op mijn hielen net de enkelsok. Ik hoef niet te wiepen, ik wil enkel top. Zet je aan het werk alsof je bent op job. Je moet zakken door je knieën tot je enkel post.

0: Het was weer fijne muziek. Bloem leest hier even de chatberichten voor. En gelukkig hebben wij Bloem de Weer.
1: Ja?
0: Ja, die staat achter je op dit moment.
1: Oh,

0: Het was weer fijne muziek. Bloem leest hier even de chatberichten voor. En gelukkig hebben wij Bloem de Weer.
1: Ja?
0: Ja, die staat achter je op dit moment.
1: Oh,
0: die wil jou tijdens het presenteren.

0: testberichten voor. En gelukkig hebben wij Bloem de Wering.
1: Ja.
0: Ja, die staat achter je op dit moment.
1: Oh,
0: die wil jou tijdens het presenteren gaan kietelen.
1: Oh.
0: Maar ja, dat leek wel leuk. Nou, oké, Jeremy. En Jeremy die is, heeft een boerenbedrijf in de Verenigde Staten, is geëmigreerd. Al 20 jaar geleden schrijft hij. Maar ik ben blijven luisteren naar KR1. En nu is het de nieuwe World Service. Hij heeft veel reclame gemaakt voor ons daar. Nou, dat is fijn.
1: Dat is ook goed te zien op de site. Want we hebben ontzettend veel luisteraars. In Canada nu ook. En ja, we groeien eigenlijk met de dag.
0: Oké, nou, dit gaat de oceaan over. Leuke muziek.

0: Al koud hier in die bunker, zeg.
1: Ja, wat doen we eraan?
0: Zet de kachel even wat hoger.
1: Ja, dat ding, dat doet het niet goed. Ik denk dat het beter is dat wij het promotieteam even roepen. Alle 40. Je telefoon stoort weer.
0: Ik heb geen telefoon.
1: Jawel.
0: Dat ben jij zelf?
1: Nee, je moet er een hebben, want ik hoor hem storen. Oh.
0: Maar ik heb geen telefoon, hoor.
1: Dat is raar. Nou, dan worden we afgeluisterd.
0: Ach jee.
1: Ja.
0: Het zal die...
1: Waar is je telefoon dan?
0: Dat is die telefoon van Ruud Castricum.
1: Oké, nou, dan stoort die zeker.
0: Ja, die ligt daar al.
1: Ja, ach, weet je wat? Wat we laatst dus gedaan hebben, dat is zijn telefoon... hebben we aan de halsband van een oeros gebonden, die in de duinen lopen. En dat was wel leuk, want toen mocht hij hem zelf gaan uitpeilen. En we hebben heel hard lopen lachen.

0: geleden was ik nog eventjes bij de mast aan het controleren of alles goed was met die kabel.
1: Hou even op, joh. Wacht even, hoor.
0: Ja, wat ben je nou aan het doen? Het scheren of zo?
1: Jongen, Erik. Hé. Hey. Nee, joh. Hij is een milkshake aan het maken. Hey, we zitten in de uitzending.
0: Op zout, joh.
1: Zo. Zo, wat een... Ja, ga door.
0: Nou ja, ik vertelde van dat ik even bij de mast ging kijken of die kabel wel nog goed vast zat, waar we het laatst over hadden.
1: Ja.
0: En wat denk je?
1: Bij de vonkjes, ja.
0: Daar nou, ligt allemaal bloed.
1: Hé? Ah joh.
0: Allemaal bloed daar, man.
1: Van de gebraden zeemeeuwpootjes?
0: Nee, ik denk dat er iemand geprobeerd heeft om in die mast te klimmen. En die heeft zich zodanig bezeerd aan die haken die er zitten.
1: Ah ja.
0: Ja, dat zitten van die contrahaken. Daar kun je niet overheen klimmen.
1: Nee, die zijn expres tegen de concurrenten neergezet.
0: Dus ja.
1: Die altijd de hele boel lopen te saboteren. Denk je dat het weer een sabotagefiguur was?
0: Ja, ik weet het niet. Maar het ziet er wel behoorlijk rood uit. Dus die is goed te pakken.
1: Ja.
0: Die heeft zichzelf goed te pakken gehad.
1: We lachen erom, maar het is vreselijk. Nou zeg, ja, waarschijnlijk luistert hij ook. Wat gaan we tegen hem zeggen? Of haar?
0: Ja, het zou ook nog een haar kunnen zijn.
1: Ja, we gaan DNA-onderzoek laten doen en we maken er een strafrechtelijk onderzoek van.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja, je mag jaloers zijn, maar wij zijn al 30 jaar onverwoestbare bunkerradio.

Vanuit de bunker in de duinen, dit is KR1 Wereldradio. Waar je ook bent, in Kuala Lumpur, in Nepal, Verenigde Staten, Canada, Amerika, Nieuw-Zeeland, Australië of Nederland. Dit is jouw wereldomroep. Dit is KR1. Goeiedag of nacht.

0: Oh. Wie is dat? Ken jij die? Komt iemand binnen.
1: Even kijken. Oh,
0: ik draai wel even een plaatje.
1: Dat is de nieuwe van de techniek. Ja.
0: Oh, oké. Okay. Nee, ik schrok me rot.

0: Een luisteraars-e-mail uit West-Friesland, Ruud.
1: Lekker ding.
0: Lekker ding.
1: Kom jij uit de Noordduin?
0: Nou nee, maar daar zitten we ook, luisteraars zitten daar ook te luisteren. Lekker ding.
1: Nogmaals.
0: Dat is West-Fries. Nou, dan gaan we even naar Amsterdam. Ken je Amsterdams?
1: Amsterdam? Kom je uit Rotterdam dan?
0: Rotterdam.
1: Rotterdam
0: dan. En Utrecht, hebben we ook luisteraars. Achterlijke dakels. Utrechts.
1: En we hebben ook nog Achterlijke Hoek. Of hoe heet die?
0: De Achterhoek.
1: De Achterhoek.
0: Ja, normaal.
1: Ja?
0: Oerend hart. Oerend hart. Oké, we gaan even praten zoals normaal. Die gaan oerend hart. Ja, die zitten daar dus ook te luisteren. Ook nog, we draaien best veel normaal. Want die ene gitarist die luistert wel eens naar ons. En die zegt, draai eens even wat van normaal, jongens. Jongens.
1: Ben Joling.
0: Nee, die niet. Die luistert niet. Nee, die gitarist. Ja.
1: Oh ja?
0: Van normaal. Die luistert al vaak naar KO1. En die stuurt ook wel eens mailtjes. En dan, we draaien echt van Nederlandstalig. Nee, dat doen we gewoon. Maar ook normaal draaien we dus best wel relatief vaak. Omdat hij dan loopt te zeuren op de chat. Ja, en zulke mensen moet je te vriend houden natuurlijk. Dus, hier komt een plaatje. Niet van normaal.

0: 6. Wij staan aan op het belastingkantoor als vrije radiostation.
1: Echt waar?
0: Ja, hij schrok echt. Hij schrok. Wij zeggen niks over de declaraties die wij niet doen. Maar wij willen daar toch willen we een belasting.
1: Maakt maar niet uit. Ik heb toch niks te verbergen. Ik heb ook niks. En van een kale kip kun je ook niet plukken.
0: Nee, toch? Dus je wil er wel een plaatje
1: voor
0: draaien?
1: Nou, voor de dames die daar werken. Of wil je voor de heer ook nog wat doen?
0: Ja, hij is ingestuurd door ene Jan Willem.
1: Oh, nou ja, goed. Vooruit dan maar weer.
0: Maar die vraagt een plaatje aan. Oké, dan draaien wij dus niet voor de heren, maar alleen voor de dames van het belastingkantoor een plaatje.
1: Dan laat ik het ook maar niet doen, want dan krijg ik dus
0: een aanslag.
1: Oh jee.
0: Oké, nou, we draaien een plaatje voor jullie hoor. Ja, jullie doen ook maar je werk. Hè? En jullie trekken er weer baantjes van door de groene wei, zullen we maar zeggen. Dus, nou, hartstikke idee. Dit is het voor iedereen.
2: KLM Wereldradio voor iedereen.

0: plafond is hier niet zo erg hoog.
1: Nee, dat is uit de oorlog. Ja? De codetaal.
0: Er waren zeker kleine mensen die hier rondgelopen hebben, want ik vind het maar erg krap hier al.
1: Ja, zullen wij eens even een rondje gaan lopen? Eens even lekker, eens even kijken, zo, even door die deuren. Oh, kijk uit voor je kop.
0: Ja, het is wel krap, je moet er wat voor over hebben.
1: Wow, kijk eens even. Dit is die grote hal. We zullen de luisteraars er niet mee vermoeien. We draaien weer een plaatje, toch?

0: Aha. Dit is kennen met radio. Dit hoor je toch meteen. Waar je ook bent. Wij zijn gekend. Dus zet hem aan. Ook op de maan. En nu weet ik niks meer. Hier in de bunker. Bij KR1.
1: Ja. Tot zover het live koortje hier van enkele DJ's. Weer hou andere muziek.

0: 29, 30. Ja, 30 pinda's hebben wij geteld. En nu is het op. Dus wij verzoeken dus straks de volgende DJ om eens wat eten en drinken mee te brengen. Want we hebben toch al zeker een uur niks meer gehad. Alles, de hele kast is leeg in de uitzendbunker.
1: En zelfs als al het snoepwerk is al van de tafel weggegaan.

0: Wij zitten hier nu in de presentatiecel. Toch? Dat zitten wij toch?
1: Ja, we zitten hier te...
0: Ja.
1: We zitten hier te zitten.
0: Ja, en we weten niet wat we moeten doen. Want de DJ die dus de non-stop mix aan het draaien was... die zei van, nemen jullie het even over. En ja.
1: Dat doen we graag natuurlijk.
0: Wij zaten hier worstjes te eten. Samen met Angelique, die niks durft te zeggen nu. Waar zijn de knopjes om de muziek aan te zetten in deze studio? Weet jij het?
1: Ja, hier zit er eentje, kijk. Druk in.
0: Zeker weten.
1: Hier komt hij.

0: It's the Wii plays them.
1: Kinema Radio 1 worldwide.

0: het is wel een hard bestaan, hè? Ik dacht, ik was vroeger DJ geworden. Ik denk, leuk, leuk, een plaatje draaien, maar...
1: Ja, dat ze je dan opsluiten in zo'n bunker. Sleutel bij wijze van spreken weggooien. Je mag er een paar uur niet uit. Je krijgt meteen commentaar als je iets verkeerds doet of een fout plaatje draait.
0: Sta je met je voeten in een pak vla en dan een zwarte koffie nog.
1: Vreselijke toestanden. Haalt je kleren open aan prikkeldraad. Lekkages hier in de bunker. Herrie. Geen eten. Op dit moment is volgens mij zeker de helft van de koekjes zijn al op.
0: Er is nog wel wat hoor. Dat is die rotte vis ligt er nog.
1: Ja, die...
0: van Castricum.
1: Van Castricum. Ja, ik heb de laatste keer had hij ook vis laten liggen. Waar die, hij haalt het in IJmuiden geloof ik. En dan brengt hij het hier.
0: En vissenogen, hè? Die vissenogen. Die liggen erbij, hè?
1: Ja?
0: Ja, die vieze kop ligt er nog.
1: Belachelijk. Ik gooi het weer in zijn postvakje, hoor.
0: Ja, doe maar.
1: Dan moet hij het maar opruimen.
0: Mogen wij dat?

Hey, wat sahabi, alles rustig, met mij niet. Mohem, ik ga meteen uitleggen wat er gebeurt, safé. Broer, nu ik ben rustig in de stad. Chick, kon mij toezichtig met mijn brillen snap.

0: Yeehaw!
1: Hey, geniet je nog een beetje? Wel een beetje genieten. Tussen de bedrijven door, er is al ellende genoeg op de wereld. Geniet van alle mooie dingen en voel de vibraties in de lucht. Dit is het station wat jou vrolijk maakt.

0: Let op.
1: Ja, ik ben die top 40 muziek van Radio 3. Ben ik gewoon flink zat natuurlijk. Ik wil gewoon een Nederlandstalig plaatje horen.
2: Dit is Kennen We Radio 1!

Man, wat een fijne muziek. Wat een genot. Wat een genot. En wat een geluid ook. Die geluidskwaliteit. Nou, bedankt voor complimenten. Mensen, blijven maar e-mails sturen naar ons. Bedankt. En daarom gaan we door. Met dit plaatje.

0: Ja, we zijn alweer 30 jaar minstens in de lucht hier vanuit de uitzendbunker. Zo is het toch?
1: Ja, ik dacht iets van 1984.
0: 1984, ja, de vorige eeuw. En nou, dat wordt wat zeg. Ja, ja, ja, onze kleinkinderen, achterkleinkinderen hebben al gezegd dat ze het gaan overnemen. Dus in 2150 dan bestaan we nog, joh.
1: Echt wel?
0: Echt wel.
1: Echt niet, echt wel.
0: En dan moeten we wel muziek draaien. Dit is een lekker plaatje, vind je dat?

0: Are you alone?
1: Alone with KR1 World Radio.
2: Oh.

0: Daar vliegt een drone over de duinen trouwens. En dat hebben wij wel eens. Wij vinden het wel eens een beetje eng. Het zijn meestal jongetjes die aan het spelen zijn. Maar voor hetzelfde geld is het de politie of zo die de uitzendbunker opspoort.
1: Ja, we hebben nog het voordeel dat we een meter beton boven ons hoofd hebben.
0: Ja, ja, een bom komt daar niet doorheen.
1: Dat was toen niet en nu ook niet.
0: Nee.

0: Belgische promotieafdeling.
1: Nu dat ons veld er zin in zit, gaan we binnenkort weer voor uw deur spelen, hè?
2: Tier 1.
1: Hé, hey, Sanjur, je hebt nog iets te goed van mij, kameraad. Hier ze, meneer, de voetbalveld naar de klote doden.
3: 10.000 euro voor een beetje gras.
4: Ja.
3: Hey. Oh, man. Oh, man.

info@kennemerradio1.nl. Dat is het adres waar je het naartoe kan sturen allemaal, jouw verzoekplaatje of eventueel een leuk cadeautje wat wij kunnen afhalen op het postkantoor. Daar mag je het allemaal naartoe sturen.

0: Mr. DJ, where are you?
1: I'm coming.
2: Did this

Lekker hè? Mijn naam is Angelique. Presentatrice van KR1. Ik ben een beetje kinky vandaag. Je kent me. Vandaar dit nummer.

www.muziekvoorengoeddoel.com. Zet zich in voor Kim. Stort je bijdrage op 1182 88660. Ter naam van Vrienden van Kim, plaats Hoorn. Elke bijdrage draagt een steentje bij aan de laatste wens van Kim.

0: Masha! Hey! Masha! Hey, hoer! Ben je doof?
1: Oh, ze is doof.
0: Hey! Sorry, hoer! Dat wist ik niet! Hey! Dat wist ik niet!

Ja, je spreekt Boer Bergs mee. Ja. Ja, ik wil even een fijne verjaardag toewensen. En nog gelukkige dagen erachteraan. Ja, ik heb niet veel tijd, ik moet zometeen hooien. Maar ik zou willen zeggen, een hele goede verjaardag. En maak er wat moois van. Hè? Ook namens mijn vrouw Sientje. Bedankt, hè. Dag hoor.

0: Mogen wij het Bunker Radio noemen?
1: Van mij wel.
0: Nou, dan noemen wij het Bunker Radio. En dan drukken wij tegelijk op die knop of laten we dat Clara doen?
1: Laat Clara het maar doen.
0: Oké, okay, Clara, kom even hier. Oh, wat ben je zwaar. Ga even op die knop zitten.

so should it end. Don't let a lover become just a friend.

0: Dat is weer een lekker muziekje hier op KR1. En straks heb ik weer wat fans voor je. Wat zit je nou op je horloge te kijken, man? Het is niet zomaar een horloge. Ik
1: zit hier een beetje op de Rolex. Die jongen hebben een horloge om, luisteraars. Dat is, dat wil je niet weten. Maar daar kan je een huis van kopen, dat horloge.
2: Dat is wel een wekker, hè?
1: Ja. Ook nog. Oh, het is een wekker.
2: Nee,
1: je hebt ook een nog veel grotere wekker bij de blok over 3,95, hoor.
2: Ja?
1: Ja, maar deze... Hier kan je natuurlijk mee zwemmen hier, als je de duinen overloopt.

0: Fijn dat je nog steeds op het internet gekluisterd zit. Was weer een lekker muziekje. En ja, we hebben het hier over de gekste dingen. Zelfs over Sinterklaas. Over Sinterklaas gesproken. We hebben hier ook roetpieten, hè? Ja, nadat de kachel is schoongemaakt, hebben wij hier altijd roetpieten. Dus wij zijn gewoon het Sinterklaas-discussie ver vooruit, luisteraars. We hebben hier al jarenlang roetpieten.
1: Ja, ik zag laatst ook een zwarte Sinterklaas lopen, joh.
0: Die gaat ook door die schoorsteen soms. Dus dat zou natuurlijk best plausibel kunnen zijn. Om maar eens een kinderlijk woord te gebruiken.
2: Dit is het grootste radiostation van Holland. Dit is Kermen Radio.

KR1. On shortwave 6285, you're listening to KR1.

nieuws is erop dat jouw favoriete radiozender verdwijnt. Dat je al jarenlang met veel plezier naar dit radiostation luistert, telt kennelijk niet in de politiek. Wij vragen Den Haag om rekening te houden met jou en onze wensen. Stop Den Haag, want anders

0: me, please. Better know that if you open all night, just get you around. Ik heb nog wat leuks gedaan de laatste tijd. Ik heb een eekhoorn, opgezette eekhoorn, achter mijn tuinhuisje opgehangen.
1: Opgehangen?
0: Ja.
1: Heel macabere toestand.
0: En de buurman die heeft allemaal vogelhuisjes en balletjes met zaad en zo opgehangen.
1: Aha.
0: En ja, die vogeltjes die komen natuurlijk allemaal bij hem in de tuin. Maar sinds ik die eekhoorn heb geplaatst, komt er geen hond meer.
1: Ah, dat is een tip om de buurman te treiteren, luisteraars. Hang een eekhoorn op. Is het nou een hele vervelende buurman, dan maak je er een touwtje om zijn nek van. En met wat het rode verf erop. En dan wordt het een heel macaber gezicht. En daar hang je dan de hele schutting mee vol. Ja, heerlijk. Lol hier in de bunker. Gauw weer wat muziek.

gedicht dragen we op aan onze grote vriend Theo Brouwer. Theo Brouwer, jij met je zwoele blik, met je bruine ogen en je kleine pik. Jij met je kale klets en je mooie auto vliegt van hot naar her. Van links naar rechts, van oost naar west. Maar Theo Brouwer, deze piratenwond valt niet te dempen. Wij zijn en blijven piraat. Vrij Twente Kanaal. Vrij Twente Kanaal. Niet weg te slaan van de radio. Soms duurt het een maandje. Soms een half jaar. Soms een uurtje. Maar wij blijven steenvast draaien op de radio. Illegaal. En Theo, je pakt ze toch niet allemaal. Dit is Vrij Twente Kanaal.

0: Nou, ik vind dat die stoelen toch ook wel een beetje gammel aan het worden zijn hier in de studio.
1: Ja joh, moet je horen. Het kraakt aan alle kanten.
0: Het kraakt en het wordt statisch. En,
1: dat komt natuurlijk door Jan, hè. Ja, hij is nu 100 kilo afgevallen, maar... Nou.
0: En een ander kleurtje, hè? Want het is, dit kan toch ook niet meer. Het is helemaal gesleten, joh.
1: Nee, jij moet voortaan krijgen van die mailtjes. Ze willen lid worden van het promotieteam. En een soort ontgroening. Dat ze eerst dus alles moeten repareren hier. En schilderen. Goed idee van mij toch, of niet?
0: Ja, lijkt me ook wel een goed plan.
2: Word nu lid van Kennemer Radio 1. Stuur een e-mail naar info@kennemerradio1.nl. info@kennemerradio1.nl.

0: je wat trouwens harder groeit dan kool op het land?
1: Nee.
0: Het is een piemel in een vrouwenhand.
1: Tjonge, jongen. Wat een ranzige uitzending weer, luisteraars. Gauw weer een plaatje.

Ruud, je doet het weer. Je doet het weer. Maar maakt niet uit. Als we maar lol hebben. Lekkere muziek draaien. Dat is wat hij doet. En hij heeft nou veel klaargezocht. Moet je dit horen. Fijn.

0: heb mijn laarzen meegenomen.
1: Waarom heb jij je laarzen meegenomen? Ga je garnalen vissen?
0: Nou, nee, het regent buiten en we gaan klei trappen.
1: Regent het buiten? Ja, op de computer regent het buiten.
0: Oh.
1: Volgens mij is het hier... dat ga ik zo bekijken. Ja, we hebben hier... omdat het hier zo donker is, hebben we hier maar wat computerschermpjes aanstaan. Oké, dan gaan we lekker klei trappen, luisteraars.
2: Summer night, would you offer your throat to the wolf with the red roses?
3: Will he offer me his mouth?
2: Yes.
3: Will he offer me his teeth?
2: Yes.
3: Will he offer me his jaws?
2: Yes.
3: Will he offer me his hunger?
2: Yes.
3: Again, will he offer me his hunger?
2: Yes.
3: And will he starve without me?
2: Yes.
3: Then does he love me?
2: Yes.
3: Yes.
2: On a hot summer night, would you offer your throat to the wolf with the red roses?
3: Yes.
2: I bet you say that to all the boys.

0: Ja, soms hebben ze leuke ideeën. Zoals dus onder andere onze dame van het promotieteam. Ja, dat is heel leuk. Ze heet Monique. En die heeft hier een snoepwinkel gemaakt, zeg. Leg eens even uit, want het is geen televisie.
1: Nou, het begon namelijk zo. Destijds kregen we altijd een slagroomtaart. En toen kwam van het een het ander. Op een gegeven moment namen de DJ's ook wat snoepwerk mee. En die nam weer eens een biertje mee. Uiteindelijk is het een beetje zo gegroeid dat je op zondag hadden we op een gegeven moment de studio vol staan met een tafel vol met allerlei dingen. Dus ja, zo is die snoepwinkel eigenlijk een beetje ontstaan in die studio.
0: Ja. Ja, u hebt er niks aan, maar daarom hebben wij dus van die vrolijke muziekmix hier. Het is hier een vreedfestijn, een heerlijke dolle boel. Dit is lekkere muziek.

Tuesday. Okay. Now back to the rock. DRS 2006.

0: Ja, het is hier een vrolijke boel, luisteraars, bij KR1, want we hebben het over de Miss KR1 badpakverkiezing. We hebben al 4 inzendingen per e-mail en ook u kunt uw badpak met uzelf erin natuurlijk, met jouzelf erin, opsturen naar info@kennemeradio1.nl. Wij beoordelen op een aantal dingen. Ja, vooral
1: De billen.
0: De billen. Oh, jij bent een billenman. Ja, dat lees je dan, hè?
1: Of je lijkt wel een Surinamer.
0: Een Surinamer? Oh ja, die houden ook van billen. Ja. Gelukkig heb je die daar veel.
1: Heel gele grote billen.
0: Ja, nou, moet in proportie blijven, hoor.
1: Het blubbert dan. Het moet een beetje blubberen, weet je wel. En dan kunnen ze ermee schudden.
0: Ja.
1: Sommige vrouwen laten het ook siliconen erin zetten. Dat het dan 2 keer zo groot wordt.
0: Ja.
1: Blubbert, ja. Dat.
0: Nou, ik denk dat dit wel natuurlijk is bij Maaike. We gaan er uitnodigen. Ik zal er even uitnodigen. Nu even typen. Even typen. Dat ze mag langskomen. En oké, Maaike. En kom maar even lekker langs. En komt iemand binnen. We zitten even live. Stuur even op dus. En dan mag je hier komen paraderen. En dan gaat Ruud een vraag stellen over de wereldvrede.
1: Oh ja?
0: Ja, ze moeten ook nog. Ja toch?
1: Oh, dat hoort zo, ja.
0: Dat hoort zo. Dan mogen ze hier even, anderhalf uur is genoeg. Paraderen in badpak, 12 graden. En ja, dan ga jij een vraag stellen over de wereldvrede.
1: Ja.
2: KR1 World Radio.
3: Je blijft lachen met Kennemer Radio, hè?

0: Zeg Bart, als jij naar de wc bent geweest, kijk je dan wel eens achterom?
1: Ja, volgens mij, nu ik erover nadenk, daar heb ik nooit over nagedacht. Ik kijk wel eens achterom, ja.
0: Nee, ik zat laatst, bij iemand in het kleinste kamertje, dus daar hing een tegeltje aan de muur.
1: Ja.
0: En daar stond op van, als je hebt gescheten, hoeft iemand anders dat niet te weten. Draai het daarom nog één keer om en haal de borstel door de kom.
1: Jongen. Nou, op het moment dat zoiets hier... Je hebt best kans dat het straks hangt, nu je dit hebt gezegd. Dat iemand denkt van, hey, goed idee.
0: Ja, ik zeg dat omdat wij hebben hier in de bunker ook zo'n kleine potapotti ding. En ja. Met al die DJ's, daar, ze gaan niet allemaal met die borstel aan de gang.
1: Nee. Ik vind eigenlijk wel, jij bent echt een type om zo'n bordje op te hangen. En dan krijg je allemaal commentaar in de uitzending. Je hebt wat ontketend nou, hè?
0: Ja, maar ja, dat krijg je ervan als je de boel niet schoonhoudt. Ja. Elke keer ben ik de klos. Ik sta dan weer het raam hier te lappen bij de bunker.
1: Ja.
0: En potapotti schoon te maken.
1: Er moet inderdaad paal en perk worden gesteld aan die schandalige, smerige potapotti hier. Vind ik ook, ja. Om in de stemming te blijven, voor iedereen die op het toilet luistert, hier een echte shitplaat.

0: God is a DJ.
1: Mede-parochianen van het piratengeloof. Het vreugt me zeer dat u met zulke grote getallen luistert naar de kerkradio vanuit Bentelo. De collecte zal vandaag 1 euro bedragen en die kunt u op de rand van de kerkbank neerleggen. De collecte zal voor het onderhoud van ons antennepark zijn. Hierbij het einde van deze kerkelijke reclameboodschap. Amen.
2: Soperstore, dan is het nu tijd voor een lekkere koude rakker.

4, 3, 2, 1.

0: Een winkelcommercial.
1: Ja, dat lijkt wel weer een winkelcommercial, luisteraars. Maar het is gewoon een tussenpresentatie naar deze heerlijke plaat. En we gaan alweer gauw naar de volgende plaat. Want we hebben een... Nee, dat is niet om te lachen. Die soep van Marcel Beetjes is niet te vreten.
0: Ja, het is een blik. Uit blik, joh. Ja. Het is een zoutbom.
1: Nou, joh. Ik hoef hem niet. Sorry, Marcel.
0: We schieten die even stukjes voor zand.
1: Er zit echt veel te veel zout in.
0: Wat een zoutbom.
1: Nou, ik ga maar gauw even dit verzoekje voor Eefje draaien. Eefje, voor jou. Hey, yo.

0: Suicide.
1: Ik vond dit wel leuk, maar wat komend half uur komt, daar zit er nog veel leuker tussen. Toch?
2: Ik ben even aan het trakasseren.

0: Zo, dit is KR1 Wereldradio met het nieuws. Op dit moment vliegen er zeker 30 zeemeeuwen rond de bunker. Dit heeft te maken met het feit dat Boy Bensdorp het brood van Marcel Beentjes op het dak van de bunker heeft gegooid. Zijn vrouw, die dit nu hoort van Marcel Beentjes, is hier niet blij mee. En zo dadelijk gaat de telefoon. En is er een hele boze vrouw van Marcel Beentjes aan de lijn? Waarom Boy Bensdorp toch het brood van Marcel op het dak van de bunker heeft gegooid? Tot zover, toch? Het nieuws.
1: Nou, geweldig.

0: We hebben hier Bloem de Weren en die is gek op kale poezen, toch, Bloem de Weren?
1: Bloem lachen.
0: Au! Au! Help!
1: Ja, daar krijg je van. Met je brutale bakkers.
0: Ik ging een stripboek op mijn hoofd. Gauw een plaatje draaien voor Rochelle. Dank voor je e-mail, Rochelle.

0: day I'm hustling. What you know
1: about that? What you know about that? Tienduizenden luisteraars op de wereld naar KR1 Wereldradio luisteren, omdat op de ambassadesite staat dat KR1 de nieuwe wereldomroep is, dan is er altijd wel iemand jarig. En voor al deze mensen draaien wij de volgende plaat.